0: chance. I'm sweating, trying to implement a change when everything has a place. Everything. Everything. Everything.
1: Ik wil zeggen halen. Annie Dog, ik zit een bio aan het spin. Ik denk dat we naar aan Double Cherry. Ik zit niet meer heel erg. Ik chocolate. Dermot Kennedy, ik zit een goople nomade. Zo, fun lin, the spin. Listen up!